Donna Summer kom je twee keer tegen in deze Miami Go Top 50 van 10 december 1977. En dit was de Deep Down Inside, afkomstig vanaf 39 en ook nog eens een keer een voormalig lieveling. Van 41 naar 44, de Boris Johnson en de Strawberry Letter 22.

0: Eindelijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 199 frank.
1: De hits van toen

Black Slate, de disco reggae band, oftewel Stixman. Van 35 naar nummer, wat zeg ik, nee, van 33 naar nummer 43. En dan van 35 inderdaad naar 42. Deze dames, The Emotions. Een one-hit wonderkeurig te stellen. The Best of My Love.

0: Rubber Band in de zesde week van 31 naar 41. Zijn we toe aan een overzicht? Jazeker wel. Ik zit net op die lijst te kijken. We hebben er al een aantal gehad, dus dan wordt het daar wel even tijd voor. Op nummer 50 vonden we Supertramp met Give a Little Bit. 49 Joe Dolan en I Need You. 48 Carly Simon, Nobody Does It Better. Allebei trouwens, die laatste twee die ik net noemde, nieuwe binnenkomers. Op 47 Long to Lady and the Shakers en Do You Remember. Op 46 nieuw Amber en Just a Bit Attention. Een voormalig lieveling vinden wij op 45, Donna Summer en Deep Down Inside. Dolores Johnson, Strawberry Letter 22 op 44. Op 43, blaadje even omdraaien inderdaad, ja. Hoor je dat? Ja, echt blaadje, nog zo'n echte Miami Gold op 50. Van 33 afkomstig de disco reggae band Black Slate en Styxman. 42, Emotions, Best of My Love. En 41, The Little River Band, Home on the Monday. Sydney vinden wij op 40. Van 37 afkomstig in haar zesde week en My Guy. En een voormalig lieveling van 32 afkomstig op nummer 39, Maggie McNeil en Fools Together.
1: Miami Goes Lieveling.

0: Donna Summer, I Remember Yesterday, de tiende week van 27 naar 38. En een voormalige lieveling.
1: Nieuw.
0: 37, Tom Robinson, 246 Motorway.